0: Hey, weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan? Terwijl ik smeekte, laat me niet alleen. Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op.
1: Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knos. Hoera!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Aha!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Oho, die hier.
1: Aha! Naar dat heerlijke huis waar ik al zo van hou. Met die pittige kerels in spierwitte jassen. Die heel de dag alles proberen om mij te plezieren. Ze nemen me eindelijk mee.
0: Aha! Voor jou leek dit de gein. Dus bleef je nog een tijdje weg. Niet weten dat die gein voor mij het bittere eind zal zijn. Niet waar? Je bent een kring, je bent een beest. Jij bent altijd al zo geweest. Jawel, jawel, dat zegt je eigen zin.
1: Hoera!
0: Ze nemen me